0: Inuit. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Inuit, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

maar ook een vloek. Ik weet dat ik altijd te laat kom. Mijn ontbijt begint te eten in de avond. Maar ik leef voor jou en jij.

Lokale Omroep Goorland. Normaal, zo lokaal.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Ja, is lang geleden, 1983. Wannabe Started Something van Michael Jackson komt op de bovenste regionen in de hitlijsten in Europa. Het blijft er ook 2 weken staan op de eerste plaats. En dat viel een beetje tegen, want het is zo'n mooi liedje. Ja, The King of Pop. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. We zijn 30 juli alweer. En volgens mij, als ik op een kalendertje kijk... Ja, we hebben morgen nog 1 dag in juli, de 31ste. En dan gaan we alweer naar augustus, hè. Ja. Dus het gaat snel, ja. Ja, de auto die gisterochtend in het water is gevonden bij Engelen in Brabant... is van bewoners die eerder een poster van de stichting Vluchtelingenwerk voor het raam hadden gehangen. Dat zeggen de eigenaren tegen Omroep Brabant. De politie die zegt dat de auto is gestolen. Onderzoek moet nu uitwijzen of het alleen om diefstal gaat... of om een vorm van gerichte intimidatie tegen de eigenaren. Ja, afgelopen weekend werden er ook woningen en voertuigen beklad... door tegenstanders van de geplande opvang in Engelen. Daar zouden ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten worden opgevangen. Maar er is fel verzet. Ja, Vluchtelingenwerk die spreekt van een onacceptabele intimidatie. Ja, ja, het is daar echt een... Ik zag dan gisteren die beelden uit Engelen vandaan komen. Ja, mensen die willen die opvang niet... En een aantal van hen die proberen dat duidelijk te maken door te intimideren... door bijvoorbeeld ruiten te bekladden, muren van mensen die wel voor deze opvang zijn. En dat is natuurlijk niet zo goed, nee, om dat op deze manier te doen. Hè. Kijk, demonstreren is prima, maar om dat op deze manier te doen is natuurlijk niet goed... want het kost veel geld, hè. Ja, en natuurlijk voor die auto, dat is ook weer iets. Ja, de politie die onderzoekt dus nu of het om diefstal gaat... of om een vorm van gerichte intimidatie. Maar ja, als het van een van die personen is... die voor vluchtelingenwerk op de bres is gesprongen... ja, dan is 112, hè, zeggen ze wel eens. Hè. Ja, en ook nog slecht nieuws van afgelopen nacht. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Die Ierse zanger Glenn Hansard is overleden. Hij is 56 jaar geworden, veel te jong natuurlijk. Dat heeft zijn management afgelopen woensdag laten weten. De muzikant was betrokken bij een motorongeluk in Dublin. Ja, op Instagram staat met veel verdriet laten we weten dat Glenn Hansard is overleden. Hansard voor Intimie. Die is vroeger om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Ja, hij was de leadzanger van de rockgroep The Frames. En ook acteerde hij en schreef hij muziek voor films. Ook speelde hij de hoofdrol in de film Once uit 2007. Ja, samen met Erik Glova won hij een Oscar voor de beste originele muziek... voor het nummer Falling Slowly uit deze film. Ja, de zanger was getrouwd met de Finse dichter Marie Zaritsa... die in 2022 zelfs een kind kreeg van hem. En eerder dit jaar stond hij ook nog voor een concert in Nederland... Hè, in Vredenburg in Utrecht. Ja. Nou ja, hij is niet meer, hè. Hij is omgekomen. De Ierse zanger en Oscar-winnaar Glenn Hansard. Ja, ik zou bijna willen zeggen, rest in peace, hij is niet meer. En ik heb een liedje gevonden, die heet High Hope. En misschien straks ook nog een liedje van The Frames, hè.

gezellige feestje zijn, denk ik, als deze zingende barkeeper erachter staat. Yo, de bruine ogen huilen niet bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag 30 juli. Ja. De voorzitter van de Tweede Internationale Vredesconferentie die legt op 30 juli 1907 op deze dag de eerste steen van het Vredespaleis in Den Haag. Tot de bouw van het paleis werd in 1899 tijdens de Eerste Internationale Vredesconferentie besloten. Ja, de initiatiefnemer van beide conferenties was de Russische tsaar Nicolaas II. Ja, het paleis heeft de naam Vredespaleis gekregen om duidelijk te maken dat het belangrijk is inspanningen te verrichten om internationale geschillen op te lossen en zo de wereldvrede te kunnen handhaven. Ja, tegenwoordig zijn in het Vredespaleis twee instituten van de Verenigde Naties gevestigd: het Permanente Hof van Arbitrage en het Internationale Gerechtshof. Maar ja, dat heb ik nooit geweten. Het is dus ooit door een Russische tsaar eigenlijk besloten dat het Vredespaleis daar in Den Haag zou komen. Hè? Ja, onvoorstelbaar. Ja, en op deze dag ook voor de eerste keer is er een autoreclame. Het blad Scientific America drukt de eerste advertentie voor een auto af in 1898. De advertentie was van de Winton Motor Car Company uit Cleveland. En de advertentie nodigde lezers uit voortaan hun paard te laten staan. En toch ook om de auto maar te pakken en hun paard in de stal te laten. Ja. Dat is ook wel een goede reclame natuurlijk, even de auto, toch? Laat je paard staan. Misschien een oproep vandaag, laat allemaal je paard staan en neem de auto. Hier is Rio. En Shine.

iets vandaag aan de dag toppen op deze vrijdag. Zou je zeggen, nee, het is donderdag natuurlijk. Hè. We zijn vandaag de 30ste juli 2026. Hè. Het is maar dat je het weet en niet vergeten. Even kijken naar vandaag het verkeersinfo. Oftewel, waar staat het stil? Het is druk op de volgende wegen. De A1, Apeldoorn, Hengelo. Hengelo, Apeldoorn, natuurlijk richting Deventer-Oost. Daar is het wegdek in slechte toestand. De oprit is dicht. En ook de A9, Amstelveen, Alkmaar. Daar is het aansluiter geblazen. Hoek van Holland, Gouda. De A20, druk op de weg Breda-Gorinchem. De A27, vooral bij knooppunt Everdingen. Daar staat het weer vast. En ook bij Sassenheim, richting Velsen, bij het knooppunt IJmuiden. Naar de A22, daar is het aardig aansluiten. En de N3, Dordrecht-Papendrecht, is het druk. Ring Antwerpen is het aansluiten geblazen. Is het erg druk, vooral veel vrachtverkeer is daar te vinden. Nijmegen, knooppunt Velperbroek, richting Velperbroek bij het Gelderdoom en Westervoort. Daar wordt aan de weg gewerkt, dus daar is het ook wederom een drukte van je welste. Dus mocht je daar voor je werk heen moeten bijvoorbeeld, dan zou ik toch maar eventjes 2-3 keer nadenken om misschien een andere route te nemen. Misschien binnendoor rijden, hè? Als dat een optie is. Hè? Dan zie je ook nog eens wat van de omgeving. Ja, alhoewel, als je moet werken, heb je er weinig tijd voor natuurlijk. Ik snap het wel. Iris Twarres.

1 met allemaal zomerhits. Hè? Superfly Inc. Let's get down bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het weer vandaag. Nou ja, het begint zonnig. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het zuidoosten en het oosten van de Lage Landen is later in de middag kans op wat buiige regen. Daar heb je ze weer. Ja, door de buienrestanten vanuit Frankrijk. Ja, lokaal komt het tot onweer en ook windstoten. We hebben te maken met een zwakke tot matige westenwind. 2 tot 4 wel voor. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Ja, de komende nacht veel wolkenvelden en opklaringen die elkaar afwisselen. Later in het noorden kan er ook weer een buitje vallen. Er is weinig wind, 13 tot 18 graden. En als we dan kijken naar morgen, dan komt er op meer plaatsen lokale regen. En is er ook onweer mogelijk. Ja, vandaag wordt het dus nog wel warm in het zuiden. Ook groot gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen en Duitsland. 34 graden sowieso. En 22 graden aan zee. Hè? Ja. Het is vandaag een speciale dag. Het is namelijk de Internationale Dag van de Vriendschap. Het is door de Verenigde Naties uitgeroepen. De Friendship Day, de Internationale Dag voor de Vriendschap, wordt altijd op deze dag gehouden. Het is een initiatief van de Verenigde Naties. Deze dag is in het leven geroepen om de rol te benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen. Ja, nou ja. Het is een hele goede zaak natuurlijk, die vriendschapsdag. Maar er zijn niet veel landen die zich daaraan houden. Hè? Dat zie je wel aan alle oorlogen, hè, die er zijn. Hè? Goed, dit is Johnny Logan. Nog van het Songfestival in de tijd. Hè? Was ze naar die, hè?

lekker om weer terug te horen. Billy Ocean en Loverboy. Voor de wekker wakker op deze donderdag. Ja, gisteren zat ik er even naar het nieuws te kijken. Dat doe ik altijd in de avonturen. Dus ik eventjes te kijken van wat heb ik allemaal gemist. Toen zag ik dat de rechtbank in Utrecht ook afgelopen woensdag geoordeeld heeft dat Dikke Pants niet terug mag komen op Spotify. Volgens de rechter is het de carnavalsnummer van de kapotte kachels geen toegestaande parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, waardoor Universal Music gelijk heeft gekregen. Ja, Dikke Pants werd in maart op verzoek van Universal Music van Spotify verwijderd. En volgens de platenmaatschappij maakt het carnavalsnummer inbreuk op de auteursrechten van de voormalige ABBA-leden Björn en Benny. Ja, omdat het is gebaseerd op de hit Take a Chance on Me. Ja, de leden van de kapotte kachels die zijn naar de rechter gestapt, onder andere. En dat deden ze in Utrecht. En ja, de groep die stelde dat Dikke Pants een parodie is. En daarom onder de parodie van het auteursrecht valt. Ja, een verbod op het nummer zou volgens hem bovendien in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Ja, het mag dus niet meer op Spotify staan. Ze mogen het nog wel zingen. Dus als ze bijvoorbeeld op concerten zijn, dan mogen ze het nummer nog wel ten gehore brengen. En dat hebben ze dan wel besloten. Maar ja, Spotify die mag het in elk geval niet meer terugplaatsen. Fire!

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Ja, dat is wel heel erg.

0: Vliet.
1: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

foudroyé, foudroyé par un mirage.

foudroyé par un mirage. Il est séduit, il a choisi.

0: deze.
1: Wat?

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroep.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: aangesloten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorle.nl.

0: iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
1: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.
3: Got to be fucking.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorle. Niet normaal, zo lokaal.

Erik van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

was in view. Found someone new, left me blue, turning gray.

Maar ik een moment van u tiet, want ik heb iets op mijn hart en dat wil ik graag kwiet. Dan geef ik ruidelijk toe, een moment is vast te kort om te doen wat ik doe. Maar wat duurt een moment van u tiet niet langer dan een zeksel dat je in de pispot giet. En ach, hoe wij dan niet gunnen in de ochtend, geen tiet zodat je lustig

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond. Van 8 tot 10.
1: Lokale Omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.
2: Good morning, ladies and gentlemen. My name is Frankie Crocker and I have the pleasure of being your host this evening. Thank you. And now, ladies and gentlemen, the James Brown Show.

0: engagement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn. Niet normaal. Zo lokaal.